staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Brainboard.
1: Flinke naam.
2: Oké, deze. Deze is voor het meisje. Dat ene meisje.

0: 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied

Mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter...

van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoge Heemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. Op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter... ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding en waar gaat dat ding heen, zeg! Wat een serie! Applaus, 20,73! De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt.

0: En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: Glow FM Headlines. Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. Twee mannen hebben gisteren een bermbrand langs de A50 bij Eindhoven geblust. Een schoonmaker gebruikte daarvoor 1000 liter water uit zijn aanhanger en een glazenwasser hielp mee met zijn hoge drukspuit. Door de harde wind breidde het vuur snel uit, maar de twee konden erger voorkomen. De brandweer heeft daarna nog nageblust. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonjo-laan in Eindhoven is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. Buurtbewoners hoorden voor de brand knallen en zagen daarna vlammen, dat meldt Omroep Brabant. In maart 2024 werden aanslagen gepleegd op een villa aan de Elsenlaan en een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De 26-jarige man die wordt verdacht van het beschieten van katten met een kruisboog in Eindhoven heeft gisteren in de rechtbank spijt betuigd. Hij zei veel na te denken over zijn fouten en wil de schade aan de baasjes vergoeden, dat meldt Omroep Brabant. De man blijft voorlopig vastzitten. De zaak zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust onder kattenbezitters in Eindhoven. De inhoudelijke behandeling van de zaak is later. En Dynamo in Eindhoven organiseert deze zomer een speciale activiteitenweek voor jongeren met autisme. De deelnemers kunnen onder meer aan de slag met theater, improvisatie, stemacteren en creatieve workshops. Het doel is om het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden te versterken en nieuwe contacten op te doen. De zomerweek is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Na een ongeluk met een vrachtwagen is er file tussen afrit tussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten oponthoud. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
2: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoogstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
5: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn doorbruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
7: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
6: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
8: En van der Schoot knop, knop, knop. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
6: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraagd.

0: Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden. En tot zover de...
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. Twee mannen hebben gisteren een bermbrand langs de A50 bij Eindhoven geblust. Een schoonmaker gebruikte daarvoor 1000 liter water uit zijn aanhanger en een glazenwasser hielp mee met zijn hoge drukspuit. Door de harde wind breidde het vuur snel uit, maar de twee konden erger voorkomen. De brandweer heeft daarna nog nageblust. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonjo-laan in Eindhoven is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. Buurtbewoners hoorden voor de brand knallen en zagen daarna vlammen, dat meldt Omroep Brabant. In maart 2024 werden aanslagen gepleegd op een villa aan de Elsenlaan en een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De 26-jarige man die wordt verdacht van het beschieten van katten met een kruisboog in Eindhoven heeft gisteren in de rechtbank spijt betuigd. Hij zei veel na te denken over zijn fouten en wil de schade aan de baasjes vergoeden, dat meldt Omroep Brabant. De man blijft voorlopig vastzitten. De zaak zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust onder kattenbezitters in Eindhoven. De inhoudelijke behandeling van de zaak is later. En Dynamo in Eindhoven organiseert deze zomer een speciale activiteitenweek voor jongeren met autisme. De deelnemers kunnen onder meer aan de slag met theater, improvisatie, stemacteren en creatieve workshops. Het doel is om het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden te versterken en nieuwe contacten op te doen. De zomerweek is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Een ongeluk tussen de Belgische grens en Hoogeheide veroorzaakt daar vertraging. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 5 minuten extra. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is ook een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging. En tot zover de...
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Let's dance bij Dansen. Centrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
7: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
6: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
8: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
6: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zoenzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Berg op Zoom en Kruiningen-Eerse rijden geen treinen. Dat komt door een technisch onderzoek en duurt waarschijnlijk nog tot 9:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
12: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
13: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. Twee mannen hebben gisteren een bermbrand langs de A50 bij Eindhoven geblust. Een schoonmaker gebruikte daarvoor 1000 liter water uit zijn aanhanger en een glazenwasser hielp mee met zijn hoge drukspuit. Door de harde wind breidde het vuur snel uit, maar de twee konden erger voorkomen. De brandweer heeft daarna nog nageblust. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonio-laan in Eindhoven is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. Buurtbewoners hoorden voor de brand knallen en zagen daarna vlammen, dat meldt Omroep Brabant. In maart 2024 werden aanslagen gepleegd op een villa aan de Elsenlaan en een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De 26-jarige man die wordt verdacht van het beschieten van katten met een kruisboog in Eindhoven heeft gisteren in de rechtbank spijt betuigd. Hij zei veel na te denken over zijn fouten en wil de schade aan de baasjes vergoeden, dat meldt Omroep Brabant. De man blijft voorlopig vastzitten. De zaak zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust onder kattenbezitters in Eindhoven. De inhoudelijke behandeling van de zaak is later. En Dynamo in Eindhoven organiseert deze zomer een speciale activiteitenweek voor jongeren met autisme. De deelnemers kunnen onder meer aan de slag met theater, improvisatie, stemacteren en creatieve workshops. Het doel is om het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden te versterken en nieuwe contacten op te doen. De zomerweek is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles loopt het verkeer vertraging op de A76 richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens loop je 10 minuten vertraging op. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg is je vertraging 10 minuten. En op de A76 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. En tot zover de...
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur 's avonds stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilden is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. De auto is in beslag genomen. Bij een huis aan het Diepenvaart in Geldrop is vanochtend een explosief gevonden. Het projectiel was nog niet ontploft, ook is er een ruit vernield. De bewoners waren niet thuis. De politie heeft de omgeving van het huis afgezet voor onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur... en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man... die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid... langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortoniolaan in Eindhoven... is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit... en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. In maart 2024 werden er aanslagen gepleegd op een villa aan de Elzenplaan... en in een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De huizenprijzen blijven in verreweg de meeste gemeenten oplopen. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden. Ook in onze regio, in Valkenswaard en Veldhoven, waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ook waren er forse prijsstijgingen. In Heezerleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden meerdere files gemeld... maar eerst een wegafsluiting, de A27 Gorinchem richting Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg staat een auto in brand. Daarom is de weg dicht. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59. Op de A76 richting Duitsland wordt aan de grens gecontroleerd. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. De N279 Roermond richting Den Bosch tussen Boerdonk en Teldonk is je vertraging 20 minuten. En op de N279 richting Roermond dus de andere kant op... tussen Teldonk en Boerdonk 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jesselgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
9: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment is de A27 dicht, Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en Geert Rijdenberg stond eerder vanochtend een auto in brand. De weg is dicht en omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Schud.
0: sluier over het circuit bij Hazemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
10: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
11: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur 's avonds stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilden is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. De auto is in beslag genomen. Bij een huis aan het Diepenvaart in Geldrop is vanochtend een explosief gevonden. Het projectiel was nog niet ontploft, ook is er een ruit vernield. De bewoners waren niet thuis. De politie heeft de omgeving van het huis afgezet voor onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur... en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man... die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid... langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonio-laan in Eindhoven... is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit... en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. In maart 2024 werden er aanslagen gepleegd op een villa aan de Elzenplaan... en in een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De huizenprijzen blijven in verreweg de meeste gemeenten oplopen. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden. Ook in onze regio, in Valkenswaard en Veldhoven, waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ook waren er forse prijsstijgingen. In Heezeleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht bij Eindhoven door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. En door bergingswerkzaamheden na een brand is de A27 dicht... van Gorkum naar Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt en vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. Door een pechgeval is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de...
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

Chloe FM.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur 's avonds stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilden is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. De auto is in beslag genomen. Bij een huis aan het Diepenvaart in Geldrop is vanochtend een explosief gevonden. Het projectiel was nog niet ontploft, ook is er een ruit vernield. De bewoners waren niet thuis. De politie heeft de omgeving van het huis afgezet voor onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur... en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonio-laan in Eindhoven is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. In maart 2024 werden er aanslagen gepleegd op een villa aan de Elzenplaan en in een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De huizenprijzen blijven in verreweg de meeste gemeenten oplopen. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden. Ook in onze regio, in Valkenswaard en Veldhoven, waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ook waren er forse prijsstijgingen. In Heezeleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met vertraging op de A27 van Gorinchem naar Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. Ze zijn nog aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de...
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Is daar iemand? Is daar iemand? Is daar iemand?
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet en vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor die Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file die zo'n 5 minuten vertraging oplevert op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is nog 1 rijstrook dicht na een ongeluk van vanmorgen. Ze zijn aan het bergen en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de...
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven.
6: Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
13: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur 's avonds stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilden is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. De auto is in beslag genomen. Bij een huis aan het Diepenvaart in Geldrop is vanochtend een explosief gevonden. Het projectiel was nog niet ontploft, ook is er een ruit vernield. De bewoners waren niet thuis. De politie heeft de omgeving van het huis afgezet voor onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur... en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man... die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortoniolaan in Eindhoven is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. In maart 2024 werden er aanslagen gepleegd op een villa aan de Elzenplaan en in een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De huizenprijzen blijven in verreweg de meeste gemeenten oplopen. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden. Ook in onze regio, in Valkenswaard en Veldhoven, waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ook waren er forse prijsstijgingen. In Heezenleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A27 van Gorkum naar Breda heb je wel 10 minuten oponthoud tussen Nieuwedijk en Hank. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk en ze zijn nog aan het opruimen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Tijdens Beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
7: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
9: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
10: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 2 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Just come with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Haki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
13: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
14: Waar moet ik dan naartoe?
13: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
13: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
14: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
13: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
9: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur 's avonds stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilden is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. De auto is in beslag genomen. Bij een huis aan het Diepenvaart in Geldrop is vanochtend een explosief gevonden. Het projectiel was nog niet ontploft, ook is er een ruit vernield. De bewoners waren niet thuis. De politie heeft de omgeving van het huis afgezet voor onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur... en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man... die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid... langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonio-laan in Eindhoven... is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit... en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. In maart 2024 werden er aanslagen gepleegd op een villa aan de Elzenplaan... en in een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De huizenprijzen blijven in verreweg de meeste gemeenten oplopen. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden. Ook in onze regio, in Valkenswaard en Veldhoven, waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van deze zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonio-laan in Eindhoven is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. In maart 2024 werden er aanslagen gepleegd op een villa aan de Elzenplaan en in een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De huizenprijzen blijven in verreweg de meeste gemeenten oplopen. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden. Ook in onze regio, in Valkenswaard en Veldhoven, waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van deze zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonio-laan in Eindhoven is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. 3 auto's onder de carport brandden gisteren volledig uit en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. In maart 2024 werden er aanslagen gepleegd op een villa aan de Elzenplaan en in een kiprestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De huizenprijzen blijven in

Verreweg de meeste gemeenten oplopen. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden. Ook in onze regio, in Valkenswaard en Veldhoven, waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
9: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 3:00.
11: Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Door een ongeluk is de oprit dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. De Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is nu ook dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen. En op de A76 vanuit Geleen heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles. En tot zover de...
13: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
14: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
15: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
16: Waar moet ik dan naartoe?
15: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
16: Hoe maak ik een afspraak?
15: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
16: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
15: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
17: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
18: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loze alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepe Vaart in Geldrop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. De vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heesenleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. De 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Berg op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht is de vertraging 40 minuten. De weg was daar even dicht.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 4:00. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou een van de drie zijn. De andere twee worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen de knooppunten Baterdorp en De Hoogte is de vertraging 25 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Bouwbuddy.nl.
5: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loze alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepe Vaart in Geldrop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heezeleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. De 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen de knooppunten Baterdorp en De Hocht 9 kilometer file. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht, daar liggen bandenresten, want er staat daar een vrachtwagen met een klapband. Verder file op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht, staat 10 minuten in de file. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Rotterdam-Zuidplein zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Daardoor sta je in de file vanaf Numansdorp, ook een kwartier vertraging. En op de N612 Helmond-Zomeren voor de aansluiting met de A67 is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in. Just come with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hard. Style Freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinter nieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
8: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
9: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Glow FM. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 5 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N2 Eindhoven-Maastricht. Bij Veldhoven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.
13: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
14: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
15: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
14: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
16: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
17: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
13: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loos alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepe Vaart in Gelderop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. De vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heezenleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. Op de 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studiono40.nl.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Bergen op Zoom, Breda. Bij Breda West is een ongeluk gebeurd. Er zijn er 2 rijstroken dicht en dat veroorzaakt ongeveer een kwartier extra reistijd. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven is ook een ongeluk gebeurd. Daar moet het verkeer via de af- en de oprit. En daar sta je ongeveer 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
2: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in. Just
8: come with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hard. Hardstyle Freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
12: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
13: 6 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babu onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A67 bij knooppunt De Hoogte is de vertraging ook 10 minuten.

0: headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loze alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepe Vaart in Geldrop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. De vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heezenleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. De 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
3: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
2: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Glow Evening. Altijd fijn in NOS Journaal, zo na je werk. Zo dadelijk walks with Rihanna, maar eerst I Love My Life.

Walks Like Rihanna van The Wanted. Ja, het is maar eigenlijk... ik heb nog nooit stilgestaan bij de lyrics van dit nummer van The Wanted. Maar als ik heel eerlijk moest zijn, is het eigenlijk best wel cringy. Volgens mij was dat ook wel in die tijd een beetje cringe tekst. Maar stel je voor, ja, die mensen van The Wanted waren 30 of zo toen ze dit nummer opnamen. En ja, Our Hearts Go Boom, Boom, Boom, Boom. Dat denk ik, maar ja, a real poet bende niet. Maar dat maakt helemaal niet uit. Fijn dat je luistert naar The Glow Evening. Ook deze dag, deze avond, gaan we tickets weggeven voor Paperclip. Daarover meer, dan moet je gewoon even blijven luisteren. Dan doe ik even de officiële aankondiging. En misschien kan je volgende week al op het Paperclip Festival staan. Hartstikke leuk. Maar nu gaan we eerst verder met muziek. Zo dadelijk No Broke Boys van Tinashe. Maar eerst On My Soul van Bruno Mars.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Markje, Beertje, vrienden van Snelle en Mark Floor. En ja, als je werkt heb je niet heel veel aan dit nummer. Hé, hey, ik moet je eigenlijk waarschuwen, maar eigenlijk is het een hele loze waarschuwing van mij. Maar ik ga hem toch gewoon doen. Ik zag dus een post gisteren van iemand en die had een foto en een video. En die zei, hé, ik heb laatst een borek met vlees gekocht. En kijk eens wat erin zat. En er zaten dus allemaal wormen in. Die waren helemaal aan het bewegen. En ik moest eerst even goed kijken, want het was best wel... Nou ja, je kon het eigenlijk niet zien. Behalve als je heel erg in zou zoomen, zag je van alles bewegen. Dat ik echt dacht, gadverdamme. En die persoon die heeft vervolgens gezegd, ja jongens, wat moet ik doen? En waarop iedereen zei, ja, hey, geef het aan bij het restaurant. Ja, en dat heeft zij gedaan, of hij. En nou ja, het geld is teruggegeven. Jee, en ze kreeg een nieuwe borek. Ook helemaal prima. Alleen het vervelende is, ze heeft dus een melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Alleen de persoon wil niet vertellen welk restaurant het was. Alleen waar. En hier schrok ik redelijk van. Het was namelijk ergens in Eindhoven. En toen dacht ik, shit, nee. Want ik kan nu echt nergens meer eten voor mijn gevoel. Want wie weet zitten er wormpjes in. En ik heb echt geprobeerd mijn research te doen aan de hand van die foto. Van shit, waar hebben ze dat ding verkocht? En wat moet ik vermijden? Maar ja, bij deze dus een loze tip. Je hebt er helemaal niks aan, maar ik ben getraumatiseerd. En ik hoop dat jij dat nu in ieder geval ook.

0: Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. En dan krijg je nu het weer van mij. Het blijft vanavond helder en droog in Eindhoven. Het zal ik weer eens niet. Maar het koelt gelukkig af tot 13 graden vanavond. En morgenochtend begint de dag zonnig, blijft het zonnig en loopt de temperatuur op tot 31 graden. En het wordt steeds warmer. Maar ja, dat is niet voor morgen, maar het wordt echt zo warm.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Paperclip Festival.
1: Ja, ja, festivalgangers opgelet. Wij geven namelijk deze week elke avond 2 kaarten weg voor Paperclip Festival. Zaterdag 22 augustus staat het E3-strand in Eersel in het teken van house, techno, hard trance en urban, met onder andere Benny Rodriguez, Daniel, June en Dave Lambert. Wil jij erbij staan? Stuur dan Paperclip plus je naam via de gratis GloFM app en maak kans op 2 tickets. Echt doen, want het is echt super vet. Jammer dat wij er niet bij kunnen zijn. Maar ik zou het doen. Ik doe deze oproep ook nog later deze show. Maar nogmaals, wil jij erbij staan? Stuur dan Paperclip plus je naam via de gratis GloFM app. En maak vanavond kans op 2 tickets. Hoppa!

0: Salavi, baby.
1: My Oh My van Crisscross Amsterdam. Ja, ik bespreek heel soms vaak de belangrijke gebeurtenissen die je misschien de afgelopen tijd hebt gemist op social media gebied, waar je het eventjes met een koffietje of over de watertap op werk over kan hebben. Of nou ja, je hoort twee mensen praten en je denkt, waar de, hebben ze het nou eigenlijk over? Nou, ik heb deze week het onderwerp uitgekozen. De persoon Katy Perry. Waarom krijgt Katy Perry op dit moment zoveel haat over zich heen? Nou, dat is natuurlijk al een tijdje bezig, maar nu is het extra intens. Nou, wat is er aan de hand? Volgens het internet vinden ze dus Katy Perry redelijk cringe. Hè? Blijkbaar klinken al haar nummers al 10 jaar hetzelfde, terwijl het muzieklandschap behoorlijk is veranderd. Dat op zich kan ik me daar wel in vinden. Nou ja, ook zeggen mensen dat haar vlucht naar de ruimte extreem out of touch was, vooral als je kijkt naar alles wat er in de wereld op dit moment gebeurt. Daarnaast was het kussen van de grond naar een ruimtereis ook natuurlijk niet heel erg. Nou, hè? In touch of the world. Ook heeft ze een relatie met oud-president van Canada, Justin Trudeau. En die krijgt ze als gewoonlijk en normaal best wel veel haat, omdat het een politicus is. Of je het nou eens bent met wat hij doet of deed of niet. Maar nu, op dit moment, is ze vooral heel veel in het nieuws, omdat ze vorige week tijdens een concert wilde crowdsurfen in een grote doorzichtige bal. Maar in plaats van dat het publiek haar terugtilde naar het podium, wat meestal het geval is bij crowdsurfen, gooide het publiek haar dus door heel het stadion door. Mensen vinden dat redelijk lachwekkend. Ik ook wel. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht dat dat inderdaad ook een mogelijkheid is van, hey jongens, laat ik crowdsurfen, en dat je dan gewoon heel de zaal door wordt geshout. Nou, en dat was mijn, weet ik veel, ik maak het gewoon even duidelijk. Je hebt in ieder geval weer wat om over te praten.

0: Paperclip Festival.
1: Ja, festivalliefhebbers, opgelet. Wij geven deze week elke avond 2 kaarten weg voor Paperclip Festival. Dat vindt plaats op zaterdag 22 augustus op het E3-strand in Eersel. En het staat dus helemaal in het teken van house, techno, hard trance en urban. Met onder andere Benny Rodriguez, Daniel June en Dave Lambert. Wil je erbij zijn, wil je keihard losgaan? Stuur dan Paperclip plus je naam via de gratis GlowFM app. En maak kans op 2 tickets. Dit wil je in ieder geval niet missen.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
3: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
4: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
2: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Glow Evening.
6: Zo dadelijk Believer van Major Lazer en Showtech. Maar eerst Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

0: I'll Be Waiting van Rehab en Ina. En dan krijg je nu het weer van mij. Het blijft vanavond helder en droog in Eindhoven. En het koelt gelukkig vanavond af tot 13 graden. Morgenochtend begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 31 graden morgenmiddag.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
3: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de meisjes en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de meisjes in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
2: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
4: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
2: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen, is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. De vakbond CNV betreurt het faillissement.
3: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt, omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
2: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd en daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet gematte, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met je.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek